bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3 uur. Goeienacht.

ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
3: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingszuil in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
4: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
3: Mogelijk vecht de Belgische Voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
5: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
3: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het 2e gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaterskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
6: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
3: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon. Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
3: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat hoge wolkensluiers en enkele stapelwolken. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden bij een matige westenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden en

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen een nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
3: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de zomervakantie gaat elke maandag Oostende koersen door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 8:45 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltenies en Swoop. Een ticket kost €13. In de kunstwandeling Snaaskerke presenteren meer dan 30 kunstenaars hun creaties achter de ramen en in de voortuinen van dorpsbewoners. De start is aan de Dorpsstraat nummer 91 in Snaaskerke. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be. That's right.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingszuil in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
4: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
3: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK ook geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.

you get all of them inside.

0: get to keep clean?
1: No!

0: have moved here.
1: Yes, sir, but

Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties. Dat gebeurt in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot 5:30. Op woensdag 8 juli in OC De Boeien.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
3: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.
2: The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that move.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen een nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
3: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

winternacht. In Chicago, in een donkere steeg, slaat een pasgeboren baby zijn eerste kreet.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.
2: Olha que coisa mais linda.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de zomervakantie gaat elke maandag Oostende Koersen door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maltenies en Swoop. En tickets kost €13. In de kunstwandeling Snaaskerke presenteren meer dan 30 kunstenaars hun creaties achter de ramen en in de voortuinen van dorpsbewoners. De start is aan de Dorpsstraat nummer 91 in Snaaskerke. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingszuil in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de prateren.
4: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
3: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur. Of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijk temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
5: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het een lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters, constant licht oplopend. Dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht wegblijft of niet.
3: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
6: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt het ergste bij familie gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
7: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
8: Ik heb lezen als ik thuis ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
3: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2:00 in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5:00 morgen vroeg. Een 25-jarige Oostense fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelaren. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
3: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oak.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
3: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Meer regionieuws over 1 uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Noordzee Gold. Noordzee.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
4: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen dinsdag opnieuw veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen aan de kust tot 26 graden bij een matige westelijke wind. Ook woensdag veel zon. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden. En het is hoogwater vanavond om 6:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is so soft when it...
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2:00 in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5:00 morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
3: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen dinsdag opnieuw veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen aan de kust tot 26 graden bij een matige westelijke wind. Ook woensdag veel zon. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden. En het is hoogwater vanavond om 6:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen een nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
3: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Kemper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.
3: What?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nopels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nopels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nopels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. 2 verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
4: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard. En met die warmte en het ging nooit lang naar beneden. En het is altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst. Maar ja, ik ben content.
3: Remco Evenepoel werd 8e en blijft 3e in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
5: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
3: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
3: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
2: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Hallo, met Monique.
2: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
1: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd.

nasci da school. Eu nasci da school.